0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 58 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A16 Breda-Rotterdam 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Dordrecht-Willemsdorp en Hendrik-Ido-Ambacht. Hou rekening met een vertraging van 36 minuten. Daarnaast is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielen en Havens 6200-7000. Daar is een vertraging van 24 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Een van die vele producties is deze van Chef Special. Hier zijn ze met Afraid of the Dark.

En zo zien maar weer, we draaien niet alleen Nederlandstalige plaatjes, maar ook die in de Engelse taal of een andere taal wordt gezongen van Nederlandse makelaardij. Chef Special was dat en Afraid of the Dark.

0: Weerbericht.
1: Dit is het actuele weerbericht, gemaakt met AI. Vanmorgen lost plaatselijk in Gelderland een mistbank snel op, waarna de zon volop schijnt en het droog blijft. Vanmiddag zijn er hooguit wat stapelwolken en wordt het 17 of 18 graden. Vanavond is er eerst zon en vannacht blijft het helder en droog, met minima van 7 graden in het oosten tot 12 graden aan zee. Morgen schijnt de zon bijna overal en loopt de temperatuur uiteen van 18 graden in het noordoosten tot 21 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Vrijdag begint zonnig, maar later trekt vanuit het westen enige tijd regen over het land. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Fijn dat je ons gevonden hebt.
1: De formatie De Dijk is in 1981 opgericht en vernoemd naar een straat in Amsterdam. De Amsterdamse Zeedijk. Hier zijn ze, De Dijk.

De band dus vernoemd naar een straat in Amsterdam, in Hartje Amsterdam. De Zeedijk, die stond vroeger toch niet zo goed bekend, die straat. Daar liepen de dames van Lichte Zeden allemaal rond. Het is maar even dat je het weet. De Dijk dus, met Binnen Zonder Kloppen, met een nummer dus uit 985, kwam de tipparade binnen op 30 maart 85 en kwam helaas niet verder dan tip nummer 11.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken uit het radiojournaal, vormgegeven door AI. Door mislukte CAO-onderhandelingen staken medewerkers van het streekvervoer, waardoor reizigers rekening moeten houden met vertragingen en uitgevallen ritten. De familie herdenkt een man die omkwam in een tijgerverblijf en vraagt om privacy, terwijl de autoriteiten zijn dood onderzoeken. Een OpenAI-medewerker is opgepakt nadat in een vergaderruimte opnameapparatuur werd gevonden zonder aanwijzingen dat waardevolle informatie is buitgemaakt. Een man kreeg 8 jaar cel en TBS voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een oudere vrouw. NASA's Marsrover Perseverance heeft op Mars een rijrecord gevestigd door ruim 45 kilometer af te leggen. En dit waren de hoofdzaken uit het radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 91 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A27 Breda-Gorkum 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. Hou rekening met een vertraging van 49 minuten. Daarnaast is er door een eerder ongeval op de A44 Wassenaar Amsterdam 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Sassenheim en Kaagdorp. Daar is een vertraging van 46 minuten. Verder is er door een eerder ongeval op de A16 Breda-Rotterdam 13 kilometer stilstaand verkeer tussen Zevenbergse Hoek en de Drechtstunnel. Hou rekening met een vertraging van 34 minuten. Door veiligheidsmaatregelen is er op de A15 Ridderkerk-Europoort 4 kilometer stilstaand verkeer tussen havens 5500-5700 en havens 6200-7000. Daar is een vertraging van 17 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: sluit staan.
1: Radio Bergijk, beter dan al die anderen.
2: We gaan weer een plaat draaien uit de jaren 2000, in dit geval uit 2003, die maar liefst 3 weken op nummer 1 stond. Hier is Champs en Cowboy.

productie van Nederlandse Bodem gedraaid. Ja, natuurlijk draaien we die heel veel. Die ook op nummer 1 heeft gestaan. Maar liefst 3 weken op nummer 1 in 2003. Ze kwamen op 8 november de Nederlandse hitparade binnen. Chips heb je gehoord met Cowboy.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Vormgegeven door AI. De Nederlandse voetbalsters versloegen Hongarije dinsdag in Tilburg met 3-0. Na de eerdere uitzegen met 8 doelpunten verschil. Toch vond bondscoach Arjan Vöhrink het spel minder sprankelend. En richt Oranje zich op de WK-playoffs tegen Slovenië in december. Manchester United-verdediger Lisandro Martinez bekritiseerde dinsdag de clubleiding na de 2-0 nederlaag tegen Atletico Madrid. Hij vindt dat United na plaatsing voor de Champions League meer spelers had moeten aantrekken om de selectie te versterken. PSV verloor in Leipzig met 1-0 van RB Leipzig, ondanks een sterke wedstrijd en meerdere kansen. Een gemiste strafschop van Ivan Perisic en kansen voor onder andere Sven Meijnans kostte de ploeg een resultaat. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Je luistert naar Radio Bergijk. 24 uur per dag de lekkerste muziek.
1: Terug naar 1986 met de Nederlandse band. Een meidenband moet je eigenlijk zeggen. Centerfold, hier is Dictator.

De Nederlandse meidengroep Centerfold en Dictator uit 1986. Ze kwamen de Nederlandse hitparade binnen op 26 april. 6 was de hoogste notering en 10 weken totaal stonden ze genoteerd in de Nederlandse hitparade. En in 1986 waren ze ook nog eens Tros paradeplaat op Radio 3. Centerfold en Dictator.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het Radiojournaal, gemaakt door AI. De staking in het streekvervoer kan vandaag zorgen voor vertragingen en rituitval. Maar de gevolgen hangen af van hoeveel chauffeurs en machinisten het werk neerleggen. De acties volgen op vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer 9,5% salarisverhoging in 2 jaar en betere voorwaarden voor oudere werknemers. In Amsterdam en Den Haag rijdt het stadsvervoer normaal. In Rotterdam zijn er geen busritten en in Utrecht rijden naar verwachting minder bussen en trams. In delen van het land, waaronder de Achterhoek, Groningen en Friesland, rijden sommige diensten wel. Als er geen akkoord komt, willen de bonden wekelijks op een andere dag staken. Een man is zaterdag omgekomen nadat hij het verblijf van een tijger in Yorkshire Wildlife Park bij Doncaster was binnengegaan. De dierentuin is gesloten en de gemeenteraad onderzoekt de veiligheidsomstandigheden. Zijn familie omschrijft hem als geliefd en betrokken en vraagt om privacy. Hij kampte al jaren met ernstige psychische problemen en gebruikte zware medicatie. De familie laat het aan de lijkschouwer om vast te stellen of zijn gezondheidstoestand een rol speelde bij zijn dood. De politie ondersteunt de nabestaanden. Een Saoedische medewerker van OpenAI is op 9 oktober aangehouden nadat in een vergaderzaal van het bedrijf in San Francisco opnameapparatuur was gevonden. De FBI vermoedt dat het apparaat, verstopt in de USB-aansluiting van een televisie, daar ongeveer 2 dagen heeft gezeten. Camerabeelden tonen de medewerker bij de ruimte waar hij geen toegang mocht hebben. Ook gaf hij een chatbot opdrachten over het maken en bewaren van geluidsopnames. OpenAI heeft hem ontslagen en zegt geen aanwijzingen te hebben dat hij waardevolle informatie heeft verkregen. De man kan een celstraf van maximaal 5 jaar en een boete krijgen. Dan nog de weersverwachting. Vanmorgen lost plaatselijk in Gelderland een mistbank snel op, waarna de zon volop schijnt en het droog blijft. Vanmiddag zijn er hooguit wat stapelwolken en wordt het 17 of 18 graden. Vanavond is er eerst zon en vannacht blijft het helder en droog, met minima van 7 graden in het oosten tot 12 graden aan zee. En dit was het Radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 154 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A27 Breda-Gorkum 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Hou rekening met een vertraging van 73 minuten. Door bergingswerkzaamheden op de A44 Wassenaar Amsterdam 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Sassenheim en de Kaagbrug. Hou rekening met een vertraging van 40 minuten. Door een ongeval op de A4 Rotterdam-Den Haag 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Kettelplein en Delft. Hou rekening met een vertraging van 34 minuten. Op de A59 knooppunt Zonsdeel-Den Bosch staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Drunen-West en Vlijmen. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. Tot slot is er op de A15 Ridderkerk-Gorkum 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Hou rekening met een vertraging van 24 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio Met Jacco Hagoor.

0: Dit is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander radiostation luisteren?
1: Hij is geboren in het Drentse Emmen op 25 september 1981. Hij werd geboren als Bouke Scholte, maar onder zijn artiestennaam Bouke werd hij wereldberoemd in Nederland dankzij zijn fantastische imitatie van Elvis Presley. Hier is hij, Bouke, A Fire Down Below.

De Nederlandse King of Rock'n'Roll. Je hoorde Bauke met Fire Down Below. In augustus 2009 won deze Bauke Scholte het televisieprogramma Waar is Elvis? In het programma werd gezocht naar de Elviskunner van Nederland. En Scholte deed ook mee in 2014 aan The Winner Takes It All. En met zijn vertolking van Elvis won hij het programma. En mocht hij zich de beste soundalike van Nederland noemen.

0: weerbericht.
1: Dit is het actuele weerbericht, gemaakt met AI. Vanmorgen lost plaatselijk in Gelderland een mistbank snel op, waarna de zon volop schijnt en het droog blijft. Vanmiddag zijn er hooguit wat stapelwolken en wordt het 17 of 18 graden. Vanavond is er eerst zon en vannacht blijft het helder en droog, met minima van 7 graden in het oosten tot 12 graden aan zee. Morgen schijnt de zon bijna overal en loopt de temperatuur uiteen van 18 graden in het noordoosten tot 21 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Vrijdag begint zonnig, maar later trekt vanuit het westen enige tijd regen over het land. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: je een uitzending gemist? Ga dan naar onze website radiobergijk.nl.
1: Ze waren zeer populair in de jaren 70. Vooral bij de jonge dames toen de tijd. Ze hadden lange haren, maar ja, dat was toen ook heel hip in die tijd, hè? Ja. Weet je toch? Ja, oké. Hier is Catapult en Let Your Hair Hang Down.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken uit het radiojournaal, vormgegeven door AI. Door mislukte CAO-onderhandelingen staken medewerkers van het streekvervoer, waardoor reizigers rekening moeten houden met vertragingen en uitgevallen ritten. De familie herdenkt een man die omkwam in een tijgerverblijf en vraagt om privacy, terwijl de autoriteiten zijn dood onderzoeken. Een OpenAI-medewerker is opgepakt nadat in een vergaderruimte opnameapparatuur werd gevonden zonder aanwijzingen dat waardevolle informatie is buitgemaakt. Een man kreeg 8 jaar cel en TBS voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een oudere vrouw. NASA's Marsrover Perseverance heeft op Mars een rijrecord gevestigd door ruim 45 kilometer af te leggen. En dit waren de hoofdzaken uit het radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: today, but had to go to visit...
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer.
3: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 138 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A4 Den Haag-Amsterdam 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid. Hou rekening met een vertraging van 57 minuten. Door een eerder ongeval op de A27 Breda-Gorkum is er 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Oosterhout en Hank. Hou rekening met een vertraging van 48 minuten. Door een ongeval is er op de A29 Sabina-Rotterdam 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. Hou rekening met een vertraging van 43 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Waalwijk en Heusden. Hou rekening met een vertraging van 29 minuten. Tot slot is er door een ongeval op de A44 Wassenaar-Amsterdam 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. Hou rekening met een vertraging van 16 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
4: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk, ook aanbevolen door mensen zonder smaak.
1: De Chaplin Band, een Nederlandse soulband uit Maastricht. Uit 1976 is dit het nummer Let's Have a Party.

Volgens mij hebben we er echt wel een feestje van gemaakt, samen met de Chaplin Band. Het was een Nederlandse soulband uit Maastricht. Die bestond van 1976 tot 1992. Die Zuid-Limburgse band die werd opgericht door de gebroeders John en Jo Bartels om in te haken in de opkomende discorage. De eerste plaats die we zojuist hebben gedraaid, Let's Have a Party, werd gelijk een succes op de Nederlandse radio. Hij stond in de winter van 76 naar 77 vijf weken in de Nederlandse top 40 genoteerd.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Vormgegeven door AI. De Nederlandse voetbalsters versloegen Hongarije dinsdag in Tilburg met 3-0... na de eerdere uitzegen met 8 doelpunten verschil. Toch vond bondscoach Arjan Vöhrink het spel minder sprankelend en richt Oranje zich op de WK-playoffs tegen Slovenië in december. Manchester United-verdediger Lisandro Martinez bekritiseerde dinsdag de clubleiding na de 2-0-nederlaag tegen Atletico Madrid. Hij vindt dat United na plaatsing voor de Champions League meer spelers had moeten aantrekken om de selectie te versterken. PSV verloor in Leipzig met 1-0 van RB Leipzig, ondanks een sterke wedstrijd en meerdere kansen. Een gemiste strafschop van Ivan Perisic en kansen voor onder andere Sven Meijnans kostte de ploeg een resultaat. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: bij het leukste radiostation van Nederland.
1: We gaan door met een Amerikaanse rockband afkomstig uit San Jose, California. Rondom de gitaristen Tom Johnson en Patrick Simmons. We kennen ze natuurlijk van What a Fool Believes and Listen to the Music. Wij gaan draaien Long Train Running. Dit zijn de Doobie Brothers.

De Doobie Brothers waren dat met Long Train Running. De plaat werd uitgebracht in 1973. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 12. En ze stonden maar liefst 6 weken genoteerd. De Doobie Brothers en Long Train Running.